van de veerstof en dat weer in 20 ellen. Bezie dat poort, reek de veer af, wat aan den groten past. Van wo einer van buiten en poort nentjeim, wat aan de veerstof aan de binnenkant van poort, weer in 50 ellen. De stofjes in de veerstof hadden vensteren op dem hafnap, aan beide zijden van dat poort. En aan de past weer een palmbleder geschnitzt. En hij bracht mij in dem veerhafnen. En door weer een 30 stoven aan de buitenkant, rondom den haf, en door weer een ook rondom plattesteinen gelacht verder stoven. De plattesteinen weeren ook wat aan jeder poort, en ook bezied jeder poort gelacht. Dit weer de ledersteiner stich. En hij maat wel breit de veerhaf weer, van dat poort aan de buitenwand, wat aan dat poort, naar dem binnenhaf, en dat weer een 100 ellen. En bij dat noordene poort weer dat kraak zo. Hij maat dat poort dat aan de noordene ziet weer, en van buiten am veerhaf ging. Hij maat wel lang en wel breit dat weer. En dat had kraak zo, en maar 3 stofjes aan jeder ziet, en de past, en de veerstof, en alles weer kraak zo groot, als bij dat eerste poort. Dat ganse poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de vensteren en de veerstof en ook de palmbleder weeren alle kraakse als dat poort aan de oosten ziet. Dat had 7 stopen, die einer napgonen moest, en had ook de veerstof aan de binnenkant. En jij en Eva van dit noordene poort, wie een poort aan den binnenhof neen, kraakse als aan de oosten ziet. En hij maat wel wie dat van dat ene poort, wat dat andere weeren, en dat weeren 100 ellen. En no dat, bracht hij mij naar de zijne kant van haf, en door wie ook een poort. En hij maat dat poort, de veerstof en wat hem past, en dat weer kraak zoals bij de andere poorten, en door weer een rondom vensteren, en ook aan de veerstof, kraak zoals bij de andere, en dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit, en door weer een 7 stopen, de einer moest napgonen, en door weer een veerstof aan de binnenkant, en door weer een ook palmbleder aan de past, aan jeder zijde en geschnitzt, en door weer ook een poort aan dem binnenhof nen van de zijde ziet. En hij maat wel wie dat weer, van dat buiterste ziedene poort, wat dat binnenste ziedene poort, en dat weer een 100 ellen. En hij bracht mij van zieden, der ik dat poort aan binnenhof neem. En hij maat dat poort, en dat had kraak de moot als de andere poorten. En dat had kraak zo de stofjes, de paast, de veerstof, alles kraak zo groot, en ook de vensteren en de wijn en rondom de veerstof. En dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de andere poorten weeren ook 50 ellen lang, en 25 ellen breit. Ober hier weeren de veerstoven en de poorten aan dat eng, wat am veerhof ging, en door weeren palmbleder aan de past geschnitzt. En de poorten om binnenhof weeren 8 stopen. En hij bracht mij am binnenhof, naar de oostene zied naar dat poort. En hij maat dat poort, en dat weer kraak zo groot als de andere. Dat had de stofjes en de past en veerstof alle kraak zo groot, en ook de vensteren en de wijn en rondom de veerstof. En dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de veerstof, wie aan de zied wo de veerhaf weer, en door weer een palmbleder aan beide zieden geschnitzt, en door weer een 8 stopen, der einer moest napgonen. No dat, bracht hij mij naar dat noordene poort, en hij maat dat, en dat weer kraak zo groot als de andere. Dat had kraak zo'n stofjes en past en veerstof en de vensteren rondom. En dat weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de veerstof, wie een veerhaf abtouw, en de palmbleder weeren aan de past geschnitzt aan beide zieden, en door weeren 8 stopen nap te gonen. Derch eine der an de veerstof van dat poort, jenk eine an eine stof nen, wo dat brandapfer gewaschen ward. En aan de veerstof van poort, weeren aan beide zieden 2 schlachterschen, wo dat brandapfer, dat zendapfer en dat schuldapfer geschlacht ward. En buiter de veerstof, dicht bij de stopen, wat aan dat noordene poort nen gonen, weeren aan beide zieden 2 derschen, Dort meint, du wir ein Feierschlachterschen an jeder sieht, ein 8 Schlachterschen alles taub an dit Purt, ab de die Opfer geschlacht worden. De Feierschlachterschen, wat für dat Brandopfer sind, wären von behagte Steine gemogt, immer 1,5 Ellen lang, en 1,5 Ellen breit, en 1 Ell hoch. En dat Fleisch wird ab de Deschen gelacht. En du wären rund am Horkes angebracht, der 1 Handbreit lang wären, en dat Fleisch wird ab de Deschen gelacht. En door weer een 2 stoven bezie den Bannerhof. De stof bezie dat noordene poort weer om ziedenhaan op, en de stof aan de ziedene kant weer om noordenhaan op. En hij zeed, de stof, die om zieden op is, is voor de priesters, wat am heiligtum deinen, en de stof, die om noorden op is, is voor de zadokse priester, die am altar deinen. Dit zijn de einzige leviten, wat derven ver dem Herrn komen, am amte deinen. En hij maat den Veerhof, en de stond am feierkant, 100 ellen lang.

0: Shake no jappe en lot Simon Petrus holen, die wat die weet zaaien, word echt du in die ganse thuis waren zeilig worden. En als ik aanvang te aan te reden, val de helde geest op aan, zoals die am aanvang op ans val. Dan val mij bij wat de haar gezegd had. Johannes duipt met water, aber Gisele met dem helden geest geduipt worden. Wann God aan dezelfde goof gegeeft haf, die hij ans geeft, als wie aan den haren Jesus Christus glijfden, wer wie ik te denken, dat ik God terugholen kon. Als zij dit hierden, waren ze stel en loofden God en zeden. Dan heeft God die veldje ook de gelegenheid gegeven, zich om haren te draaien en dat leven te vingen. Die zich tegen de vervolging, die over Stefanus tjeim, verstreid hadden, waren zowiet als Fenitien, Zypern en Antiochia gekomen, over predigten dat woord te zes tjeinem als de Juden. Door waren mank aan over een Germana van Zypern en Kyrein, die, als de naar Antiochia kwamen, ook te de Grieken reden deiden en predigten den dat evangelium van haren Jezus. En den haren zijn krachtige hand weer met aan, en een groot deel mensen geliefden en bekeerden zich tom haren. Al dat nieuws kreeg de gemeente in Jeruzalem te heren, en de schekten Barnabas, dat hij bad Antiochia gonen zal. Als hij hand kwamen gezeinen had, wat God zijn genoot gedonen had, vreed hij zich in spruk aan Mauto, dat ze den haren van ganzem harten trüb blijven zullen, wils hij wie een frommer man, val van helden geesten geloven, en een groot deel mensen worden voor den haren gewonnen. Dan verleid Barnabas am Notarsus te gonen en zal te zeken. En als hij amfunk, bracht hij am no Antiochia. En ze blijven een ganse jaar bij de gemeint en leerden veel mensen. De jinge worden dat eerste in Antiochia Christen genaamd. En in deze tijd kwamen profeten van Jeruzalem no Antiochia. En Agabus, einer van aan, stond op en die dacht in Jezus aan, dat over de ganse welt een grote hongersnood komen wordt, en dat passiert aan keizer Claudius zijn tijd. En de jinge worden zich einig, dat een jeder donor als hij kon, de breider in Judea met helpen wordt. Dit deiden zij dan ook. Zij schekten ihre goven naar de älteste
1: Stadt, Kapitel 12.
0: En deze tijd leidt kennig Herodes einde van de gemeente vastnemen, om die te toeleiden, en leidt Johannes zijn broeder Jacobus met hem schwer doodmaken. En als hij zag, dat de Juden dat geval, ging hij wieder in een Petrus ook vast. Dat wie Jero die dag, wo zij aan je zoerde brood eiten. Als hij hem eerst vastgenomen had, leidt hij hem instappen en stelt feiergruppen soldaten aan, van jeder feiermaan, even aan te werken. En daar nu dat passen vast, wil hij hem dat falsch verstalen. Petrus werd am Gefängnis geholen, aber die Gemeinde bet ernstlich vor ihm zu Gott. De Nacht, eier Herodes am dat falsch verstalen will, schleit Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Käden gebungen und büten für die Dier wogten die Wächter. En mit einmal stund den Haaren sein Engel vor ihm und an die Stoff schein in Licht nähen. De Engel klappert Petrus an die Sied und wog am ab und sieht, stoß schwind ab und am fallen die Käden von der Häng. Dann sieht der Engel zu ihm, hol dir den Gart an und bring dir die Schautau. En hij deed dat. En dan zei hij, trak die de kleider aan en kom met. Dan ging hij uit en ging met hem met. En wist niet dat het werkelijkheid weer wat de engel deed, aber dacht hij zag een vision. En als zij bij eerste en ook bij tweede woordpasten voorbij waren, kwamen zij bij de ijzeren poort, waar dat aan de stad neemt. Dat moog zichzelf twee aan op. Ze gingen uit en gingen een gas lang, en plaatselijk verleid de engel aan. En als Petrus toe zich kwam, seht hij, nu weet ik waarhaftig, dat de haar zijn engel geschekt haft, mij uit Herodes zijn heng uit te raden, en van al dat, wo met de Juden rekenden. Als hij zich besonnen had, kwam hij bij Maria ihr huis, de Johannes Markus zijn mutter weer, wo vele taub gekomen waren, te beden. Als Petrus aan de buiten der klopt, kwam Rode, een dienstmejaal, te kijken, wer du weer. En als hij Petrus zijn stem kent, mag ze vervrijd nicht de der op, aber rand nennen seht, dat Petrus büten für die der stund. Sei seden to ar, du bist nicht ganz betrost. Aber als sie dorab stonen bleif, dat het so wir, seden sei, dat mat sin Engel sennen. Petrus aber bleif beim Anklappen. En als sie der upmürken, sagen sie Amen verfierden sich. Hei diet an derch ein Handschlag an, stellte sennen, en vertalt an dan, wo die Haram mit dem Gefängnis rütgerat hat, en seht, sie sollen Jakobus en de Breider dort seien. En hij ging dan onder weer in hand. Als dat eerst dag werd, reden de soldaten zich zeer op, even wat met Petrus passiert weer. Als Herodes nu am

Oulet ook nie het vir een dag brengt. Als Jezus derg weer met zijn gelijknis vertalen, jink hij vandoor weder. En als hij naar zijn stad kwam, waar hij tussen hield, leed hij aan en er scholen, zodat zij zich verwonderden en zeiden, waar komen deze zo'n wijsheid en wonderwerken her? Is dit niet den Holtarbeiter zijn zoon? En heet zijn moeder niet Marie, en zijn broeder Jacob, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zuster niet alle bij ons? Wo haft dis mens dat alle her? En zij stierde zich even arm. Aber Jezus zei to aan, een profeet wordt nog niet weinig geëerd als in zijn eigen land en zijn eigen huis. En hij deed door niet veel wonderwerken, wil ze niet leefden. En deze tijd kreeg Herodes de koning te horen, wat over Jezus vertaald wordt. Dan zei hij te zijn diener, dat is je hand de dieper, die is van dood opgestonen. En dat is de oorzaak dat hij de kracht heeft de wonderwerken te donen. Dan Herodes had je hand een faust genomen, aan bingen en enstappen loten, wij in Herodias, zijn broeder Philip zijn vrouw. Dan je hand zei te hem dat het niet raag dat u er haast. Herodes wordt in je hand een jaren doodgemaakt hebben, aber hij vergt zich voor een menschen, dan die hielden je handen voor een profeet. Aber als Herodes zijn geburtsdag kwam, danst Herodias, er dochter voor Herodes in je zaalschap, en aan je val dood. Hij schweer daarop dat hij er ergend woord geven wordt woon als hij vroeger wordt. Er mutter dreigt daarop dat zij door hem aanholen zal, dat er op een schief je hand den dieper zijn kop gebracht wordt. Dat deed den koning leid, aber om zijn verspreken te houden en om zijn jaast te halven, bevol hij dat te donen. Hij schekt en leidt je handen om je gevangenis den kop afhaken, en dat merke wordt de kop op een schief gebracht, en zij bracht er mutter den. En zijn jinge kamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dat. Als Jezus dat hield, reist hij weder, en voer in een boot naar eenzame stede, dan hij wil alleen zijn. Aber als de mensen dat hielden, kamen die uit de steden en kamen aan te voet heraan. En als hij om even kwam, zag hij de vele mensen en nam jammer dat even aan, en hij heilde de kranken. Als het avond werd, kwamen de jingen en zeiden te hem, wie zijn hier in de wildnis, en dat is al lood, schek de mensen weg dat die nu de darpa gonen en zich eten kijpen. Jezus zei te aan, dat is niet nodig dat die weg gonen, geeft je die te eten. Zij zeiden te hem, wie hebben hier bloos 5 brood en 2 vers? En hij zei, breng me die allemaal her. Dan zei Jezus tot de mensen, zij zullen zich op een grauw stoel zaten. En dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, kikte op naar de hemel, en spreekt een dankgebed, breuk dat brood, en geeft de jinge dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen zij nog 12 kar vol taub, wat door even gebleven weer. En dat weer bij 5000 man, onen vroeger zijn kinger, die door je jeten houden. Dan bevol Jezus in de jinge en boot te steen en door de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neemt. En als de mensen waag weeren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af, en wordt van de waal en hanen hergesmeten, en de wind weer aan je een aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen je gonen. Aber als de jenge am zagen op een water gonen, weer een schrakelijk angst, en zeiden dat er zijn gespaanst, en schreeën verchterlijk. Aber Jezus reed voert toe aan en zei, engst je niet, dit zie ik. Peter zei te hem, haar, wann du dort bist, dann sei dort ek ab dem Water nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Peter stieg ab dem, uit dem Boot, erruht, en ging ab dem Water nur Jesus abtau. Aber als hij den Wind sah, ward am Angst en funk an unge zu gonen, dann schrie hij, haar, rad mi. Jesus streikt vor der Hand uit den Krieg am te holen en seht to am, o Mensch, du hast einen kleinen Glauben. Waarom twijfelst du?

En als ze een boot in Enstein, wordt de wind stil. En de anderen in boot kamen en beden aan aan en zeiden, du best waarhaftig God zien zijn. Als ze even je voren wieren, landen ze in Genezareth. En als die mensen aan door en worden, lieten ze dat allem en ihre omgeving weten. En die brachten al ihre kranken aan en pragerden aan dat hij een bloos zou laten zien een zoom omkleed aanvoten. En wij emma aan aan schiet, die gans gezond. Dan kamen Pharisäer en schriftgeleerden van Jeruzalem naar Jezus en zeiden, waarom holen die jingen zich niet aan de ältesten ihre verschriften? Dan ze waschen zich niet die hang voor hem eten. En hij zei toe aan, en waarom zat die God zijn gebod aan ziet, dat die jene verschriften holen kennen? Dan God bevol vader en mutter te eren, en wer vader en mutter pflegt, zal met hem dood bestroofd worden. Aber je zeien, wann wer te vader en mutter zegt, dat wat ju van mij te God komen kon, als God overgeeft, dan brok hij vader en mutter nicht eren. En zo heb je, om jene verschriften te holen, God zijn woord te nuscht gemeld. Je heichler, de profeet Jesaja heeft van je ganz raag gezegd. Dit volk eert niet met de lippen, maar hij hoort es weet af van mij. Daarom is er Gottesdienst vergeefs, dan wat ze leren, zijn mensen geboten. En Jezus roept de mensen na zich en zei toe aan, horcht her en verstoot dit. Wat een mens verunreinigt is niet dat wat een muil en enjeit, maar dat wat uit een muil een ruitkamp verunreinigt aan. Dan kamen de jingen naar aan en zeiden, weetst du ook dat de Pharisäer gestaard werden als de heden wat u zeest? Hij zei alle planten die mijn himmlische vader niet geplant heeft, worden uitgereten worden. Laat die toch, dat zijn blingen leider. En waar een blinge maan en anderen blinge leidt, vallen die bij dem groven. Aber Peter zei, merk ons dat gelijknis dietlich. En hij zei, versto je dat ook nog immer nicht? Weet je niet dat alles wat der ich een mens in muil en nen jijt, jijt en een meurgen nennen van door waar der ruut? Of wat uit de muil er ruut kemt, kemt uit de hoort en veranreinigt een mens. De beze gedanken die tum mord, Ehebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Getirknis und gotteslasterliche Reden führen, die kommen uit dem Horten. Dit is wat een mens anrein mögt. Wo wann een mens sich vor dem Eten nicht de Heng wascht, dat veranreinigt am nicht. Dann ging Jesus van door, nur de jenen, wo Tieres en Sieden liggen. En dann kam am van door eine kanonitische Früh entgegen und funk an te schrien, o haar du doft zien sehen, erborm die over mij. Mijn dochter wordt schrakelijk van een bezengeist gepleurd. Aber Jezus geef er geen antwoord. Zijn jenge overkomen en pragerden aan, schek de vrouw weg, de schricht ons hingeraan. Jezus zei, ik zie bloos naar de verloren schoop in Israël geschekt. Ze komen over een kneed zich ver aan en zeiden haar, help mij. En hij zei te er, dat is niet raag, die kinder er brood te nemen, en de hoingveer te schmieten. Zij zei, jo haar, ik weet, en doch eten de hoing, wat de haren van dash veld. Dan zei Jezus te er, o fru, du hast een groten geloven, du zoust kriegen, wat du die wenscht, en ere dochter weer plaatselijk gezond. Dan ging Jezus van door verlengd dem Galileische meer. Hij ging op een borgen op en zat zich daar dool. Dan kamen grote schove mensen naar arm en brachten ihre lomen, blingen, stammen, krepels en manche andere en leden Jezus de verfeit en hij heilde. De mensen verwonderden zich als zij de stammen reden hielden, de krepels gonen zagen en de lomen je heilt zagen en dat de blingen zijn konden en ze loofden Israël ihren God. Dan roept Jezus zich in de jinge en zei toe aan, mij jammer dat over de vele mensen, dan die zijn hier nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En ik wil die niet hongerig wegschekken, dan die kunnen hier weer eens toepreken. Dan zeiden ze in de jinge toe aan, waar kan we hier in de wildnis je nu ook brood krijgen, zo'n schoof mensen zou te mogen. Jezus vroeg aan,
wofiel brood ze houden? Ze zeiden to am, zeven en een paar kleine vers. Dan befoel hij de menschen zich op eed dool te zaten. Dan neem hij de zeven brood en de vers en dankt ervoor. Hij brukt die en geeft de jinge die en de jinge geven de menschen die. Dan aten de aula en worden zout. En ze lauzen nog zeven grote kar vol brokken taup die nog even gebleven waren. Door houden 4000 man gegeten. Dat is früher zijn kinge niet metgeteld. En als Jezus de menschen weggeschickt houdt, stieg hij in het boot en kwam in de Magdalische gegend aan. En de Pharisäer en Sadduceer kwamen en om am op een proef te stellen, vroegen ze am nog een teken van hemel. Zijn antwoord weer, want overwoord zei hij dat wordt scheen het water zijn en dan de hemel is rood. En Samaria zei hij dat drijft met storm en de hemel is rood en donker. Je heichler, je kennen dat water dieden, door nog wat om hemel te zijn is. Maar de tekens die de tijd aandieden, kan je niet. Dit is een bijzit eierbrekerische geslacht dat nog een teken ziet, maar aan zal geen teken gegeven worden buiten dat teken van Jona. En hij leidt aan daarbij en ging weg. Als de jongen aan de andere zijde aankomen, houden ze vergeten brood met te nemen. Jezus zei toen aan, heet u voor de Pharisäer en Sadduceer er heef. En zij onderhielden zich door even zeden, wie hebben niet brood metgebracht. Jezus aber wist wat ze dachten en zei, wo schwach is doch jun geloven? Woorom rood schleur je door Eva, dat je niet brood haben? Kan je dat nog immer niet verstonen? Heb je dat al van de 5 brood en de 5000 mensen vergeten? En woveel kar val je nog toplausen? Oder de 7 brood en de 4000 man, en woveel kar je door toplausen? Wo kämt dat je... Nicht verstonen dat ik nicht van brood red. Je zal je van de Pharisäer en Sadduceer er heef heiden. Dan verstonden ze dat ze zich nicht van de heef en brood heiden zullen, maar dat ze zich van de Pharisäer en Sadduceer er leer heiden zullen. Als Jezus en Caesarea Philippi aangekomen weer, vroeg hij zijn jongen, wer die mensen zeiden dat hij die mensen zijn weer. En ze zeiden, eentje zijn du best Johannes de Doper, ander zijn du best Elia, en nog ander zijn du best Jeremia, of een van de profeten. En hij zei toe aan, en wer zei je dat ik zie? Simon Peter antwoord, du best de Christus den leven je God zien zijn. Jezus zei toe Peter, zelig best du, Simon, Jonas zien zijn. Dit haast du niet van mensen. Dat heeft mijn vader im Himmel die zijne loten. En ik zei die, du best Peter. En op deze steen wil ik mijn gemeente buien, en wil de dodes je wel niemals worden overhand kriegen. En ik wil die de sleutels tom Himmelrijk geven, en wat immer du op eerden bengt, zal ook im Himmel gebongen zijn, en wat immer du op eerden lezen worst, zal ook im Himmel los zijn. Dan befoel Jezus zijn jinger streng dat zij dat te keinem zeien zullen, dat hij de Christus weer. Vandaan vond Jezus aan zijn jinger dat bij te brengen, dat hij naar Jeruzalem gaan moest en derich de älteste en hoge priester en schriftgeleerde veel woord lieden moeten en doodgemerkt worden en op den derde dag van dood opstonden wordt. Dan neemt Peter aan te zien en zei te hem, God bewoor, zo wat zal die niet passeren. Jezus draait zich naar Peter en zei toe aan, zo toon, zei dat u wegkomst. Du steist mij aan weg. Du denkst niet zo als God, du denkst zo als mensen. Dan zei Jezus toe zijn jinger, want wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten en dan zijn kruis op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn leven raden wil, wordt dat verlieren. Maar wer zijn leven om mijnethalve verlieren deed, wordt dat water vingen. Dan wordt helpt een mens dat van hij de ganse welt gewennen wordt en wanneer hij zijn ene zeil vergeven moest. En dan wordt kan een mens geven zijn zeil terug te krijgen. Dan de menschen zien wordt met zijn engel taub en zijn vader zijn heerlijkheid komen en aan iedereen doen nu lenen wat hij gedaan heeft. Ik zei u de waarheid. Hier staan de zonen die den dood niet maken worden, wat ze den mensen zijn worden, en ze in het koninkrijk komen zijn.
Nos as der neem Jesus Peter Jakoben en Jakob sinen broder Johan met sich op een hoogen borgen op, wo ze alleen waren. En ze zagen met eenmaal dat Jezus zich ändert, dat zijn gezicht zo gelenst als de zonne schien en ook zijn kleider worden gelenstend wit. En dan zagen de drie jongen, Moses en Elia, met Jezus reden. Dan zei Peter tot Jezus, haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo recht is, dan wou ik hier drie boden buien, een van die, een van Moses en een van Elia. Maar während hij nog reed, kwam de dag wolk even aan en uit de wolk zei de stem, dit is mijn leven zijn met den ik zeer tevreden zie, horcht nu aan. Als de jongen dat hierden even kwam aan zo'n angst dat ze zich met dat gezicht op eerd schmeten. En Jezus ging aan en voet aan en zei, stoot me op en angst je niet. En als ze opkikten, zagen ze zes kinderen als Jezus. Als ze van boord herauf kamen, bevol Jezus zijn jongen dat kinderen te zijn wat ze op een boord gezien en houden. Wat de mensen zien, wordt van dood opgestoond zijn. Dan vroegen de jongen aan, waarom zijn de schriftgeleerden dan dat Elia eerst komen moet? Hij zei toe aan, dat is zo dat Elia eerst moet komen alles terecht te stalen. Maar ik zei u, Elia is al hier geweest, bloos ze hebben hem niet anerkend. En deden met hem kracht wat ze willen. En de mensen zien wat groot zo on je aan te lieden komen. Dan verstonden de jongen dat hij van je houden den deeper reed. En als ze trignum val kamen, kamen man nu aan, kneed zich ver aan en zei haar, erborm die even mijn zin. Die haar verchtelijk on je aanstoot te lieden. Eenmaal valt hij hem vier en het nächste maal hem voter. En ik bracht hem nu die jongen, maar die konden hem niet gezond maken. Dan zei Jezus, je verdreidt het geslacht, dat je niet geloven hebben. Hoe lang zal ik nog bij u blijven? Hoe lang zal ik mij nog met u afgeven? Brengt hem eenmaal her. Dan reed Jezus ernstig tot hem en de duivel verleid en de jong weer plaatselijk gezond. Dan kamen de jongen heimlich naar Jezus en zeiden, waarom kon wie den niet uitdrijven? Hij zei toe aan, wil je een geloven zo klein weer? Je leeft mij, want je een geloven houden zo groot als een zaamkoren, wordt je tot deze boog zijn, stal die dort aan en die wordt zich dort aan stalen. En je wordt nust onmeerlijk zijn. Emma haan, zo wordt als dit als bloos de fausten en beden uitdrijven. Während ze... En Galilea blijven, zei Jezus toe aan, dat wordt zo eraan komen, dat de mensen zien, wordt de mensen in hang gegeven worden. Die worden aan dood mogen, en om drie deur wordt hij van dood opstonden. Daar hebben we weer zijn jongen zeer treurig. Als ze naar Capernaum kwamen, kwamen de taxcollecten op Peter en zeiden, betaalt jouw leraar niet een tempeltax? Hij zei, ja. En als hij naar huis kwam, greep Jezus voorop en zei, wat denkst u, Simon? Van wem klaagden de konings op eerden er een taaks? Van ereberger of van de vreemde? En als hij zei, van de vreemde, zei Jezus te hem, daar zijn de hiesje vrij. Maar omdat ze zich even ons niet oren, ga nu meer en schmied die angelen in, en den eerste vers den du eruit traagst, want u neemt dat muil opmerkst, worst u een geldstek te benen vingen. Dat neem en go van mij en die den tempeltags betalen. En die tijd kwamen de jongen naar Jezus en vroegen, wer is de geraadste im himmelrijk? En Jezus roept een kind en staal dat midden om je aan en zei, ik zei u de waarheid, want je niet omkeren en zo worden als de kinder, kan je überhaupt niet in Gods rijk en inkomen. Wer sich so gering stalt aus dit Kind, als der geratste im Himmelreich. Wer ein so'n Kind abnimmt an meine Nomen, den nimmt mich selbst ab. Wer aber ein von diese kleine Kinge, der an mich leben, zu Fall bringt, vor dem wird beter, wann am ein großer Mehlstein am Hals gehangen wird und dann am Deipen mehr versäbt. Wei die Welt für ihre Versicherungen zum Beisen, Versicherungen woren kommen, aber wei den Menschen, die ich den kommen.
Und wenn deine Hand oder Faut die Ursache geben zu sinnen, dann hakt die auf und schmied die von die. Dort ist für die Beter aus Krepel, der im Leben gehen, aus beid Feit und beid Hang zu haben und im ewigen Feuer geschmied zu worden. Und wenn die Öl die verursacht zu sinnen, riet dort ut und schmied dort wahr. Dort ist für die Beter, wenn du mit ein Öl, der dit Leben geist, aus beid Ölen zu haben und am Halen Feuer geschmied zu worden. Seid ihr fair, dass ihr nicht ein von diesen kleinen Kindern verachten, denn dort sage ich euch, ihre Engel im Himmel sind immer für meinen Vater, der im Himmel ist. Dann die Menschen sehen es gekommen, die Verlorene selig zu machen. Was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schob haut und ein von denen sich verlieren würde, würde er nicht die 99 doch loten, an eine Boy gehen und sehen, was er dort funkt, dass sich verloren haut? Und wann er dort fängt, ich sage euch, er wird sich mehr zu dort eine freien, als zu den 99, die nicht verbiestet werden. Ihr hört so, erst dort auch, mein Vater sehen wollen, dort von diese Kleine nicht ein umkommen soll. Wann dein Bruder sich gegen die versündigt, dann geh han und hol am die Sinn fair, zwischen die und arm allein. Wann er nur die horcht, dann hast du deinen Bruder trig gewonnen. Wann he aber nicht nur die horcht, dann nimm noch einen oder zwei Breiter mit, so dort zwei oder drei mit ihr Geteignis hängen die Stunden. Wann he da noch nicht horcht, dann nimm die Sache für die Gemeinde. Wann he sich auch von der Gemeinde nicht sagen lässt, dann hol am für einen Heiden oder aus dem Tagskollektor. Ich sage dir die Wahrheit, alles, was ihr auf Erden bingen worden, wird auch im Himmel gebungen sein. Und was ihr auf Erden lesen, wird auch im Himmel geleist sein. Und ich sage euch auch das, wenn zwei von euch sich hier auf Erden einig worden, um was zu beten, da wird mein Vater im Himmel euch dort geben. Dann, wenn zwei oder drei in meinen Namen taub gekommen sind, dann sieh ich Madden und ihr an. Dann kam Peter ab und sagte, Herr, wofür muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er sich an mich versündigt? Riecht siebenmal tau? Jesus sagt zu ihm, ich sei die nicht mal siebenmal, aber 70-mal siebenmal. Dort ist, wo wir in das Himmelreich mit dem König zu verglichen ist, der mit seinen Schuldner verrechnen will. Und aus der Anfang zu verrechnen, wird einer Verarm gebracht, der am viele Düsen schuldig wird. Und aus sie nicht haut, dort zu betonen, befohlen sie ihn, Herr, am mit früh und Kinder taub und alles, was er haut, zu verkäpen und die Schuld zu betonen. Dann fall der Mann auf Knien und prachet, Herr, hab Geduld mit mir, ich wo die dort alle betonen. Und mit Mitleid zu ihm, leid der Herr am Gohnen und vergeef ihm die ganze Schuld. Und aus der Knecht der Rüt ging, traf er einen von seinen Mitarbeitern, der ihm ganz wenig schuldig war. Den krieg er am Hals zu holen, funk am an zu wahren, und verlangt ihm alles zu betonen, was er schuldig war. Dann fall des Mann verarmt dolen, prachet ihm, hab ihr Duld mit mir, ich wollte alles betonen. Aber er horcht doch nicht noch. Er lädt den Knecht anstoppen und verlangt, dass er ihm alles betonen soll. Aus seine Freunde sagen, wo er behandelt wird, wäre sie sehr verdrässlich. Und jingen und vertalten den Haaren die ganze Geschichte, was auf ihr gefallen wäre. Dann fordert der Haar am Vater und sagt zu ihm, du böser Knecht, ich vergeef dir all deine Schuld, weil du mich durch am Prach hast. Und sollst du die nicht groß so gut über deinen Mitknecht erbormt haben, als ich mich über die erbormen deid? Und sein Haar wird so doll, dass er am Leid eine Folter komme einstoppen, was er alles wird betont haben. Und so wird mein himmlischer Vater dort mit in jedem von you mögen, weil je jenen Bruder nicht von Horten vergeben. Als Jesus mit seinen Reden vor dich wir, verleiht he Galiläa und käm no Judäa, und die jenen an der anderen Seite Jordan. Am kämen viel Menschen hieran, und he heilt die Dor. Und Pharisäer kämen nur arm und versuchten arm doren, dort sie arm früheren auf eine sich mit Recht von seine früh scheiden können. Hei seht an, hab je nicht gelesen, dass Gott am Anfang einen Mann und eine Früh geschaffen hat?
En hij zei, daarom wordt een man vader en moeder verloten en zich met zijn vrouw verbinden en die twee zullen eind worden. En dan zijn die niet meer twee, maar eind. En wat God verbonden heeft, zullen mensen niet van een ander scheiden. Zij zeiden te hem, waarom zeiden Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en er vrouw gaan laten? Hij zei te hem, Mozes houdt dat toegelaten, wil zij hem horten, zo afgehoord werden. Dat is niet zo als het am Anfang weer. En ik zei u, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, wann ze hem niet als antruje was, en de andere vrouw, Fried, die brak de ehe. Dan zeiden de jongen te hem, wann dat tussen man en vrouw zo als dit is, dan is het beter überhaupt niet te bevrijden. Jezus zeid, deze leer kunnen zij niet alle aannemen. Die wie maar voor die dat je geeft weer. Daar zijn zonen die ohne manskracht geboren zijn. En je zijn ook door mensenhand wat door je bracht. Daar zijn ook zonen die zich om dat himmelrijkshalven niet bevrijden. Wer dit zo aannemen kan, dem loopt dat aannemen. Dan worden kleine kinderen naar hem gebracht dat hij aan de hang opleien en even aanbeden zal. De jongen over schulden door Eva. Jezus over zei, laat de kleine kinderen naar mij komen en verbijt aan dat niet, dan uw zoon bestaat dat himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man naar Jezus en zei tot hem, go de leraar. Wat voor godet moet ik doen dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei tot hem, waarom naamst du mij goud? Door als ene de goud is, dat is God. Want uw leven hebben was, dan houden je boten. Hij zei te hem wonen. En Jezus zei, du zalst niet doodmaken, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet een valse getekenis geven, du zalst vader en moeder eren, en die nächsten zo goed zijn als die zelfst. De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen. Wat feilt mij nog? Jezus zei te hem, wann du was volkomen zennen, dan go en verkeep wat du hast en jeft dat voor de orme, en du wirst een schouts haben am Himmel, en dan kom met mij met. Als de jonge man dat hier, jenke treurig war, dan he houd een grote familie. En Jezus zei te zijn jinge, ik zei u de waarheid, dat wordt voor een rijke man schwor zennen am Himmelrijk te komen. Ik zei je nog eenmaal, dat is van een kameel leichter der genotel uw te gonen, als van een rekken mens am Himmel te komen. Als de jongen dat hierden, verwonderden ze zich zeer en zeiden, wer kan dan überhaupt zelig worden? En Jezus kijkt aan aan en zeed, van mensen te bezijnen, is dat onmeerlijk, maar bij God is alles meerlijk. Dan zeed Peter te hem, kijk eenmaal, wie hebben alles verloten en zijn met die met je komen. Wat wil wie door verkrijgen? Jezus zei te hem, dit is zeker. En de nieuwe wereld, waar de mensen zien op zijn heerlijke troon zetten wordt, daar wordt je, die je met je komen zijn, ook jeder op een troon zetten en over de 12 geslachten Israël rechten. En wij immer om mijn het halven, huis, broeder, zuster, vader oder mutter, kinder oder land verloten heeft, wordt dat honderden mol terugkrijgen, en dat eeuwige leven oven. En vele die dat eerste wieren, worden dat laatste zennen. En die dat laatste wieren, worden de eerste zennen. Maar dat himmelrijk is dat zo als met een eigendame, die tijdig s'morgens ging arbeiden meiden en zijn wiengorden te arbeiden. Als ze zich met aan eenig wordt, aan een volle deugelsloon te tolen, schekt hij aan en zijn wiengorden. En als de klok 9 uur ging, zag hij nog andere op een marktplaats stonen, die nog te doen houden. En hij zei toe aan, gaat je ook in mijn wiengorden arbeiden? En ik wil je geven wat recht is. En ze gingen. En als hij op middag uur ging, en klok 3 uur middag waarde, mocht hij dat groot zo. Dan klok 5 ging hij nog eenmaal en vond nog immer zonen die zich erom stonden. En hij zei toe aan, waarom sto je den dag even aan doenen nust? En zij zeiden toe aan, wil ons keiner je meid haft. Hij zei toe aan, dan gaat je ook aan mijn wiengorden arbeiden.
Und als es erst Abend war, sehen die irgendjemand von den Weingarten zu seinen Hausfoder, raubt die Arbeiter ein Toll an ihren Lohn. Fang beim Letzten an, und so bot du bei dem Ersten best. Und als die kämen, die Klag 5 gemäht werden, kriegen die jeder ein voller Taglohn. Und als es bei der Erste kam, dachten die, sie würden mehr kriegen. Aber sie kriegen auch jeder ein voller Taglohn. Und als sie dort kriegen, grunzten sie über den Hausvater und sagten, diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast dir groß so viel gegeben als uns, die wir durch Dörres hat die Last gedrückt haben. Hei aber sagt zu einem von an, Freund, ich tue dir kein Anrecht. Warst du dir nicht einig mit mir, für ein Dörres Lohn den Tag zu arbeiten? Nimm, was dir gehört und go. Ich will das so, die Letzte so viel geben als die Erste. Darf ich mit was meint es, nicht tun, was ich will? Oder bist du aufjänstig, wie ich so milljährig sie? So waren die Letzte die Erste und die Erste die Letzte seinen. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, nahm er seine 12 Jünger auf Port und sagte an, kijkt mal, wie gehen nu nach Jerusalem? Und die Menschen sehen, wird an die Schriftgelehrten und hohe Priester ausgeliefert worden, und die waren am zum Tod verurteilen. Die waren am der Heiden übergeben, dort die am verspotten, verheiven und kritzen. Und am dritten Tag wurde er wieder abstohnen. Dann kam die Mutter Zebedeus mit ihren 2 Sehens, kniet vor Jesus und sagt, sie hat eine Bär an arm. Und Jesus frug er, was sie will. Sie sagt, sei dort meine beiden Sehens, einer an der rechte sieht und einer an der linke sieht, wie die an den Königreich setzen sollen. Jesus sagt zu ihr, du weißt nicht, nur was du fragst. Kann ich dort trinken, was ich trinken muss? Sie sagt zu ihm, dort kann ich. Er sagt zu ihm, was ich trinke, soll ich trinken. Aber zu bestimmen, wer an meine rechte oder linke Seite setzen soll, ist nicht meine Sache. Dort wird von diesen, die mein Vater dort zu bestimmen wird. Als die anderen dort hörten, wäre sie ziemlich bassig über die beiden Brüder. Dann ruft Jesus an nur sich und sagt, je weten dort die Heiden dort ab Utsend ihre Herrschaft mit Gewalt abzubühen. Manch ihr aber soll dort nicht so sein. Wer manch ihr groß sein will, muss sich eben den Nächsten sein Knecht zu sein. Wer unter Jüde Ratste sein will, muss allemals deiner sein. Denn die Menschen sehen, käme auch nicht sich bei denen zu loten, aber zu denen in sein Leben haben zu geben, viele loszukäpen. Als Jesus von Jericho wegging, kamen armen Schauf Menschen hinheran. Da sahen 2 blinde Männer am Weg, als die hierin dort Jesus dort vorbeikam, schrien die, erbarm die über uns. O Herr, du durfst ihn sehen. Die Menschen beschwichten an und sehen, sie sollen still sein. Aber die schrien bloß so viel Dollar, Herr, erbarm die über uns, du durfst ihn sehen. Und Jesus stund still und ruft an und sagt, was soll ich für you donen? Sie sagten zu ihm, Herr, möge uns die Ohren ob dort wie sein können. Und Jesus streckt an mit Mitleiden ihre Ohren, und sie konnten plötzlich sehen, und gingen mit Jesus mit. Und als sie noch nach Jerusalem kamen, bei Betfage am Eilburg, schickt Jesus 2 von seinen Jünger und sagt zu ihm, Gott ändert darb, dort für ihr Licht, und fort, wann ihr dort ankommen, wo ihr einen Esel angebungen fingen, der ein Jährling bei sich haft. Lass dich los und bringt mich daher. Und wenn du irgendwer noch was fragt, dann sagt ihm, der Meister will dich brücken. Und der wird dir fortloten. Das passiert, dass es erfüllt wird, was der Prophet gesagt hat. Sei die Zions Tochter, den König kommt, leift holig nur die ab ein Eseljohrling reden. Die Jünger gingen und deiden, so als Jesus anbefohlen hat. Sie brachten den Esel auch das Jährling und spreiden ihre Kleider dorthin ab und sahen Jesus dorthin ab. Und viele Menschen deiden ihre Kleider über dem Weich spreiden. Andere schneiden Aster von der Bäume und spreiden die über dem Weich. Und die Menschen, die vorab gingen, auch die dahin herankämen, schrien, Hosanna! Dit erst die durft sie sehen. Gesegnet in Gott sie genommen erst die hier kommt. Loft Gott am höchsten Himmel. Als Jesus an Jerusalem ankam, wird die ganze Stadt abgerecht und sehen,
Wer ist det? Und die Menschen sehen, det ist der Prophet, Jesus Christus aus Nazareth aus Galiläa. Und Jesus ging am Gottes Tempel an,